0: En dan wil die moeder dat in het schilder heeft niet meer met een protocol van een lensje gereden. Dus na een spreek groen van ruilen voor deze spas met Marianne, heb ik jullie van de mosjes. Jezus,
1: ik ga hem te schrijven,
0: dat was een kans met die spas.

0: Dus wij gaan het wc. Dus staat dat, dus hij gaat kap, de schaak, en school, groei, doet de schaak, en hij gaat uit, dus hij gaat het wc.
1: Maar waar is het, dus als ik aan het wc?